Twee nummers van Hank Mobley's album Soul Station, Remember and This I Dig of You. Opgenomen op 7 februari 1960 met Art Blakey, Paul Chambers en Wynton Kelly. Nog twee tracks van dat album met Dig This en het titelnummer Soul Station.

Hank Mobley met de achtereenvolgens Dig This en Soul Station van zijn gelijknamige album uit 1960. In datzelfde jaar stijgt het aantal opnamen bij Blue Note tot 1 sessie per week. Voor Alfred Lion en Francis Wolfe is die stijging onmisbaar omdat er al heel lang geen hit meer geweest is. Omzet draaien is dan ook de enige oplossing. Hoewel Blue Note de hardbop-formaties van Art Blakey en Horace Silver onder zijn hoede heeft, vinden de nieuwe jazzontwikkelingen bij andere platenlabels plaats. Coltrane zit bij Atlantic, Miles Davis bij Columbia en Ornette Coleman bij Contemporary. Maar terwijl Lion en Wolfe een beetje naast de eerste prijs lijken te grijpen, gaan ze stug door op de oude koers. Een voorbeeld daarvan is de comeback van tenorsaxofonist Dexter Gordon bij Blue Note. In de jaren 40 heeft Gordon midden in de bebop scene gezeten, maar hij moest in de jaren 50 veel tijd in gevangenissen doorbrengen vanwege zijn drugsgebruik. Hij is 38 jaar wanneer hij voor Blue Note zijn eerste album als bandleider opneemt. Samen met de piepjonge Freddie Hubbard op trompet staat Dexter Gordon op 6 mei 1961 in Van Gelder's studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Alfred Lion heeft Gordon vooraf per brief laten weten: "Ik wil geen gecompliceerde muziek, maar liever wat standards in medium tempo. Een blues, een ballad. Liever een standard in het goede tempo gespeeld dan veel techniek te laten horen. Ik wil iets maken voor de jukeboxen van de soulspots in het land. Neem veel materiaal mee, ook je eigen songs, en zoek even in je collectie standards naar stukken die je goed liggen." We gaan luisteren of deze brief enige zin heeft gehad. Hier zijn 3 tracks van het album Doin' All Right.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook twee belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hardbop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 63. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

0: Locomotion and Lazy Bird, door John Coltrane, afkomstig van het album Blue Train, met die typerende foto van Coltrane door Francis Wolfe. Net als andere grote jazzmuzikanten bleef John Coltrane niet lang bij Blue Note. Het label had simpelweg niet genoeg kapitaal in huis, in tegenstelling tot grote platenlabels als Prestige, Columbia en Atlantic. Ook voor Sonny Rollins, toen al een kolos van de tenor, was Blue Note een tussenstation. Maar net als bij Coltrane is het een vruchtbare samenwerking. 4 albums in 1956 en 1957, waaronder Nuke's Time en A Night at the Village Vanguard. Op 3 november 1957 neemt Rudy Van Gelder Rollins live op in de Village Vanguard in maar liefst 2 pianoloze bezettingen. Het was de eerste keer dat er een live optreden in deze club werd vastgelegd. Velen zouden volgen. Het meeste vuurwerk komt van de avondsets met drummer Elvin Jones en bassist Wilbur Ware. Criticus Michael Bailey beschrijft de stijl van Rollins die avond als vol, sexy, ruw en enerverend. Het is ook een van de eerste opnamen waarin de opzwepende, polyritmische stijl van Elvin Jones te horen is. Zoals in A Night in Tunisia.
1: Good afternoon, everybody. Boys and girls, this is Uncle Don. Good afternoon. My name is Sonny Rollins, and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Announcement by Pee Wee Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door The Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder alle Blue Note sessies op en meestal gebeurt dat in zijn studio in Hackensack, New Jersey. Wat maakte die opnamen van Van Gelder die zo bepalend waren voor de Blue Note sound zo karakteristiek? Een van de uitgangspunten van Van Gelder is zijn fixatie op het geluid van de hele formatie. En hij heeft tegelijkertijd oor voor het eigen geluid van de solisten. Hij geeft de opname van tenorsaxofonist Hank Mobley geen extra power ten opzichte van de veel robuustere, eveneens tenorsaxofonist, Sonny Rollins. Maar het omgekeerde doet hij ook niet. Misschien wel het meest bepalend voor de Van Gelder sound is het geluid van de piano, die in het midden van de formatie is gepositioneerd als een soort anker van de groep. Richard Cook, een jazzhistoricus, schrijft dat hij een opname van Van Gelder eerder herkent aan het pianogeluid dan aan de artiest achter de piano. Daar kun je natuurlijk ook grote vraagtekens bij zetten. Maar Van Gelder heeft wel vaak een oor voor details. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hi-hat van de drummer altijd goed te horen is. En in een tijdperk waarin de bassist nog zonder versterker moet spelen, weet hij een goede balans te vinden tussen die bassist en de harder klinkende instrumenten. Eind 1954 is Blue Note, ondanks de verkoop van de LP A Night at Birdland en vele andere opnamen, toch in de problemen gekomen door tegenvallende verkoopcijfers. Dat heeft te maken met de introductie van de grote 12-inch LP, die enorme investeringen hebben gevraagd. Verder heeft Blue Note baas Alfred Lion een aantal merkwaardige beslissingen genomen. Hij nodigt obscure artiesten zoals Lou Mecca uit en gaat weer in zee met oude stijlklarinetist George Lewis voor een opnamesessie, kennelijk bevangen door nostalgie. Lion gaat zelfs bijna door de knieën als het grotere platenlabel Atlantic hem aanbiedt om het label over te nemen. Lion vindt het bedrag dat Atlantic aanbiedt te laag. Het enige waarmee hij op dat moment het hoofd boven water kan houden is een hitscore. En die hit komt er met het nummer The Preacher van de groep van Horace Silver. Volgens Lion was het niet meer dan een afgezaagd deuntje. Maar dankzij de verkoop van die single begint ook de LP Horace Silver en de Jazz Messengers beter te verkopen. We draaien drie nummers van het album. Creepin', The Preacher zelf en dan Doodlin'.

In het programma House of Hardbop luistert u naar kwartetopname uit 1963 met rietblazer en fluitist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Deze veelzijdige muzikant heeft met heel veel verschillende collega's gespeeld en hij was erg productief. Onder eigen naam maakte hij in zijn korte leven al ongeveer 50 albums en hij werkte mee aan ongeveer 25 producties van anderen. En dat is typerend voor hem. Hij wilde niet te lang achtereen met dezelfde muzici werken. Alleen met bassist en orkestleider Charles Mingus maakte hij 8 albums. Maar Mingus beschouwde hem dan ook als een heilige. We gaan nog even verder met het kwartet van Eric Dolphy, dat voor deze gelegenheid verder bestaat uit Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en G.C. Moses slagwerk. De stukken duren vrij lang omdat Dolphy het prettig vond om uitgebreid te soleren.

0: Amen, Dr. Taylor. And the crowd is based. Dave, she knows his job, and y'all should have. Thank you.
1: U luisterde naar het kwartet van Eric Dolphy met live opname uit 1963. Als afsluiting van datzelfde concert werd er ook nog opgetreden met een groot orkest. De toegift in dit programma is een stuk van Dolphy met deze big band GW, waarin hij soleert op altsaxofoon.

Ravel Stomp door het trio The Ghost, The King and I, een opname uit 2011. Op de cd Café Solo staan voornamelijk studioopnames door Benjamin Hermans trio met bassist Ernst Glerum en drummer Joost Batokka. Het album bevat ook twee live registraties.

Dexter Gordon's Soy Khalifa door Benjamin Hermans kwartet en afkomstig van de CD Café Solo. Smaakvol vertolkte muziek in de traditie van de Hot Club de France speelt Pigalle 44 met als steeds solo-gitarist Reinier Voet en ritmegitarist Jan Brouwer. Bassist is nu Jet Stevens en op de viool horen wij Jelle van Tongeren.

Vals de Livres en Bossa Boldini van Reinier Voet. Ze werden vertolkt door Reinier Voet en Pigalle 44. Een nieuwe cd heeft de titel My Room. Een Nederlands label, maar een Amerikaans kwartet horen we op Lifted Land. Het label is Criss Cross. De vier vormen het David Benny Quartet.

The Road to Your House van David Benny. En gespeeld door zijn kwartet met Craig Taborn, Eivind Opzwik en Tyshaw Sorey. En verderop in dit programma een tweede track uit dit album. We komen nogmaals terug bij Benjamin Herman. Dit keer echter horen we zijn groep New Cool Collective. Ongeveer de helft van hun recente cd Chin Chin bestaat uit een aantal korte stukken die de indruk wekken een suite te zijn. We selecteerden daarom vier achtereenvolgende tracks, getiteld Dream, Chief Second, Bar en The Gift.

Vier korte stukken door de New Cool Collective, afkomstig van hun cd Chin Chin. En als beloofd, nog eenmaal een track uit het nieuwe album van David Benny. Dit is Fanfare for Basu.

Fanfare voor Bassoe door het kwartet van saxofonist David Benny. En afkomstig van hun album Lifted Land. Kris Kras wordt samengesteld door Fred Dubier. En de playlist van dit programma kunt u vinden op concertzender.nl. Ensembles van gitarist Joe Harrison heeft u al meerdere keren in Kris Kras kunnen beluisteren. Dit keer geen strijkers, maar een forse band die dan ook Joe Harrison 19 heet. Van het album Infinite Possibilities kunt u, ter afsluiting van dit programma, luisteren naar Harrison's Highway.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar multi-instrumentalist Eric Dolphy met opname uit 1960. Volgende maand volgt deel 2. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het zesde en laatste deel van een serie over de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. In vorige uitzendingen hebben we hem laten horen in kwartet- en quintetbezetting, maar rond 1960 besloot hij met een sextet te gaan optreden. Er kwam dus een derde blazer bij en dat was multi-instrumentalist Youssef Lateef. Deze muzikus werd geboren in 1920 als William Huddleston, maar hij bekeerde zich tot de islam, vandaar zijn Oosterse naam. Hij speelt voornamelijk tenorsax, maar daarnaast ook fluit en hobo. In 1963 trad het Cannonball Adderley Sextet op in Tokio en daarvan kunt u nu live opname horen. Om te beginnen 4 stukken. Nip and Soul van Cannonball Adderley zelf, Easy to Love van Cole Porter, The Weaver van Youssef Lateef en Tango Tango van de gebroeders Adderley.
1: We're going to play a new tune written by an American musician whose name is Cannonball Adderley. And he you know we're making a record. We want to make the first record in Tokyo by an American jazz group, and we'd like for you to be on it. You know what I mean? So,

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van altsaxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1950. In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van altsaxofonist Cannonball Adderley met live opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1975.

Bij Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 5 uit een serie die is gewijd aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. Hij speelde voornamelijk in door hem samengestelde quintetten of kwartetten, maar in 1960 was er iets anders aan de hand. Het bekende Amerikaanse jazzblad Downbeat stelt ieder jaar een lijst op van belangrijke muzici per instrument. Naar aanleiding van zo'n uitslag werden deze opnamen gemaakt met een quintet dat bestond uit zogenaamde Paul-winnaars. Natuurlijk is Cannonball Adderley erbij en de andere muzici zijn de blanke pianist en vibrafonist Victor Feldman, gitarist Wes Montgomery en bassist Ray Brown, plus slagwerker Louis Hayes. Het zijn uiteraard allemaal topmuzici die in verschillende bands hun sporen hadden verdiend, maar het is altijd nog maar afwachten of zo'n combinatie op papier ook in de praktijk werkt. In dit geval is dat uitstekend gelukt. Er wordt met veel inzet gespeeld en het repertoire is ook origineel. De eerste twee stukken zijn bijvoorbeeld van pianist Victor Feldman, getiteld The Chant en Azul Serap. Deze opnamen werden uitgebracht in 1960 op een album met de titel Cannonball Adderley and the Paul Winners.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door een quintet dat bestond uit enkele winnaars van de Downbeat Poll. Komend half uur laten we deze saxofonist in een heel andere combinatie horen. In de jaren 50 had Adderley in de band van trompetist Miles Davis enige tijd samengespeeld met de blanke pianist Bill Evans. Beide muzici verschillen qua stijl behoorlijk van elkaar. Adderley is een uitbundige virtuoos hardbopper en Evans een meer introverte, klassiek geschoolde impressionist. Toch kwamen ze in 1961 samen om een album op te nemen met de titel Know What I Mean. En de samenwerking pakte prima uit. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Connie Kay. Zij zijn beide bekend van het Modern Jazz Quartet.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoort het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago. Maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John Coltrane. En de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. Titel van het album: Cannonball Adderley Quintet in Chicago, opgenomen februari 1959.

0: In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar deel 3 in een serie gewijd aan alt-saxofonist Cannibal Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. U hoorde hem in quintetbezetting, eerst met trompetist Miles Davis en daarna met tenorsaxofonist John Coltrane. Opnamen waren uit 1958 en 1959. En volgende maand volgt deel 4 van deze alt-saxofonist met opnamen uit 1959 en 1960. De duur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Willem Pier op de overhand.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn, die leefde van 1931 tot 1989. Hij is nooit echt beroemd geworden, maar de kenners waarderen zijn smaakvolle en virtuose spel nog steeds. Zojuist hoorde u opname uit 1956 en we gaan nu door met 4 combo-opnamen uit 1958. En daarna volgt als laatste een originele solo-interpretatie van het bekende stuk Cherokee.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannibal Adderley. En zojuist hoorde u opname van zijn quintet uit 1957. Zijn bijnaam Cannibal had hij overigens te danken aan zijn grote eetlust. Iets wat trouwens ook te zien was aan zijn postuur. In 1958 formeerde hij een quintet met vibrafonist Milt Jackson. En deze is vooral bekend geworden door zijn werk met het Modern Jazz Quartet. De muziek is wat minder hectisch dan in het vorige half uur, omdat een vibrafoon nu eenmaal wat ingetogener klinkt dan een cornet. De ritmesectie bestaat hier uit Wynton Kelly, piano, Percy Heath, bas en Art Blakey, slagwerk. En de bassist maakt overigens ook deel uit van het vermaarde Modern Jazz Quartet.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. En de opnamen waren uit 1957 en 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown. Hij leefde van 1930 tot 1956. En hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. En heeft een enorme invloed gehad op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een legendarisch quintet dat naast Clifford Brown verder bestond uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, bassist George Morrow en slagwerker Max Roach. Dat quintet maakte zowel studio als live opname, maar de opnamen van vandaag zijn pas onlangs herontdekt en ze verschenen inmiddels op cd. Het betreft optredens in de Cotton Club in Cleveland, Ohio uit mei en juni 1956. In dit uur hoort u de derde aflevering van deze optredens. De opnamen zijn van 1 juni 1956. In het eerste deel komen de volgende stukken aan bod. Loverman, daarna Daoud, een compositie van Clifford Brown, en als derde What is New. De piano is overigens niet in al te beste staat, maar dat mag de muzikale pret niet drukken.

0: In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown, met live opname van 1 juni 1956. Aan het succes van dit legendarische quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Ritchie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Clifford Brown was toen pas 25 jaar oud. Wat hadden we niet nog voor moois van hem kunnen verwachten? Tenorsaxofonist Sonny Rollins werd geboren in 1930 en speelt nog steeds. Hij is natuurlijk inmiddels een levende legende. Wie hem nog wil horen, hij treedt op zondag 14 juli aanstaande tijdens North Sea Jazz in Rotterdam. En dat mag u niet missen. U hoort nog twee stukken opgenomen op 1 juni 1956. Het bekende Roundabout Midnight van Thelonious Monk en daarna een blues thema van Clifford Brown, The Blues Walk.
1: Jazz's foremost composers, his name is Thelonious Monk. I'm sure you're familiar with him,
2: oh, yes.
1: Joe, and the title of it is Midnight.

0: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Winning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk

0: Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hard bop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studioopnamen als live registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerkspelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

Dat was het stuk Delilah van trompetist Clifford Brown. De andere solisten waren tenorsaxofonist Sonny Rollins, drummer Max Roach, pianist Richie Powell. De laatste was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Richie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Het volgende uptempo stuk heet Lover, een thema van het musical duo Rodgers & Hart. Vooral de solo van trompetist Clifford Brown verdient extra aandacht.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook, Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als live-opname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it, Richard. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die leefde van 1922 tot 2012. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1955, waarbij Eddie Bird zich in de thema's indubde met de tweede stem. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. We gaan door met quintetopname uit datzelfde jaar, 1955 dus. De andere blazer is tenor-saxofonist G.R. Montrose, die leefde van 1927 tot 1993. In de Verenigde Staten was hij nooit erg bekend, maar in Europa wel, omdat hij eind jaren 60 geruime tijd in Nederland en België woonde. Zijn spel lijkt een beetje aan te sluiten bij de West Coast-stijl uit de jaren 50. De ritmesectie bestaat uit pianist Hank Jones, bassist Clyde Lombardi en slagwerker Kenny Clark. U hoort nu nog vier stukken door het quintet van Eddie Bird en G.R. Montrose.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 2 over de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012, met opname uit 1955. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In september 2012 overleed de blanke Amerikaanse trombonist Eddie Bird op de leeftijd van 90 jaar. Hij geldt als een van de meest smaakvolle stilisten binnen de hard bop, hoewel hij nooit echt wereldberoemd is geworden. Maar hij had vanwege zijn goede scholing en brede inzetbaarheid altijd voldoende werk en hij is tot op hoge leeftijd blijven spelen. Hij begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norville en speelde daarna onder meer in de orkest van Stan Kenton, Charles Mingus en Thelonious Monk. Vandaag hoort u trombonist Eddie Bird uitsluitend onder eigen naam en in kleiner verband. We beginnen met 4 opnamen uit 1953 in een quintet met gitarist Sal Salvador. Daarna volgen quintetopnamen uit 1954 met alt-saxofonist Vinnie Dee.